0: Het is 2 uur, een heel goede nacht. 14 nieuws met Matthijs Bijnens. Saudi-Arabië heeft een oliepijpleiding moeten sluiten nadat die was geraakt door projectielen, vermoedelijk drones. Op satellietbeelden zijn rookwolken te zien. Er zouden ook verschillende gewonden zijn. Volgens de Saoedische autoriteiten kwamen die drones vanuit Irak. Mogelijk zitten milities die banden hebben met Iran achter de aanval. Eerder deze week al hebben Houthi-rebellen in Jemen steden en energieinfrastructuur in Saudi-Arabië aangevallen. Ook zij krijgen de steun van Iran. In Toronto, Canada, is Le Faux Soir, de nieuwe film van Michael R. Roskam, in première gegaan. Het waar gebeurde verhaal gaat over de krant Le Soir tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die was in handen van de Duitse bezetter, maar het verzet is er toen in geslaagd om een clandestine versie te drukken waarin ander nieuws stond en waarin werd gespot met de Duitsers. Ook nu nog is dat verhaal relevant, zegt regisseur Michael Roskam.
1: Je voelde ook dat daar straks bij de screening de reacties ook van de mensen, dat ze het echt een heel eigentijds verhaal vonden, dat het heel actueel aanvoelde. Iedereen heeft de mond vol van fake news en gemanipuleerd nieuws. En dat was in die periode ook zo. Met het enige verschil dat je toen je leven riskeerde als je je mening gaf en dat die niet overeenkwam met wat de bezetter wou horen.
0: De film Le Faux Soir komt bij ons begin december in de zalen, maar is dus nu al voorgesteld in Toronto, Canada. Op de US Open Tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg de Rus Karin Khachanov in 3 sets. De andere halve finale tussen Ben Shelton en Francis Tiafoe is daarnet begonnen. En in het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen gisteravond op het veld van KV Mechelen. Ben Tayeb scoorde het enige doelpunt net voor de rust. Anderlecht-doelman Colin Kozemans is tevreden met die overwinning.
2: Ik denk goede eerste helft gespeeld. Terecht doelpunt gemaakt net voor rust. Eerlijkheidshalve, tweede helft was iets minder academisch. Mechelen ging ook opportunistischer spelen. Zoals gezegd, 3 punten het belangrijkste.
0: In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e. Vannacht is het droog met opklaringen en later ook kans op nevel en mist. Minimaal rond 12 graden. Straks begint de dag grijs, opnieuw met nevel of mist. En mogelijk ook wat motregen, maar uiteindelijk wordt het wel droog en krijgen we zon en wolken. En maximaal tot 23 graden. Zondag zwaar bewolkt met regen en 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Family.

0: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Normandië is gisteravond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. 1 wagon is gekanteld, 4 wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn daarbij 44 mensen gewond geraakt. Er zaten in totaal zowat 180 passagiers in de trein. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse. Volgens de Franse media zou de trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. In Toronto, Canada, is Le Faux Soir, de nieuwe film van Michael R. Roskam, in première gegaan. Het waar gebeurde verhaal gaat over de krant Le Soir tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die was toen in handen van de Duitse bezetter, maar het verzet is erin geslaagd om een clandestine versie te drukken in 1943, waarin ander nieuws stond en waarin werd gespot met de Duitsers. Ook nu nog is dat verzetsverhaal relevant, zegt regisseur Michael R. Roskam.
1: Je voelde ook dat daar straks bij de screening de reacties ook van de mensen, dat ze het echt een heel eigen tijdsverhaal vonden, dat het heel actueel aanvoelde. Iedereen heeft de mond vol van fake news en gemanipuleerd nieuws. En dat was in die periode ook zo. Met het enige verschil dat je toen je lever riskeerde als je je mening gaf en dat die niet overeenkwam met wat de bezetter wou horen.
0: De film komt bij ons begin december in de zalen. In het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Ben Tayeb scoorde het enige doelpunt net voor de rust. In het klassement springt Anderlecht zo voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e met maar 2 punten. Toch heeft de ploeg nog vertrouwen in trainer Fred van der Biest, zegt KV Mechelen-speler Myron van Brederode.
2: Tuurlijk, hij heeft ook veel vertrouwen in ons en we hebben het vorig jaar heel goed gedaan. We kunnen blijven praten over vorig jaar. Het gaat nu om dit jaar in ieder geval. Het is dit jaar minder, maar zodra we een keer 3 punten gaan pakken, gaat de sfeer beter erin zitten en gaan we als team denk ik ook beter voetballen.
0: Het weer nog, het is droog vannacht met opklaringen en ook hier en daar kans op nevel en mist. Minima rond 12 graden. De dag begint straks grijs met nevel of mist en mogelijk ook wat motregen. Maar later krijgen we dan toch ook zon en wolken en blijft het dan voor de rest van de dag droog met maximaal tot 23 graden. Zondag zwaar bewolkt met regen en buien en temperaturen tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht.

0: Team is. Mechelen ging ook opportunistischer spelen en zoals gezegd, drie punten het belangrijkste.
1: In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e. Droog met opklaringen, maar wel kans op nevel en mist en minimaal rond 12 graden de komende uren. Straks begint de dag grijs met ook nog wat nevel of mist en hier en daar ook wat motregen. Maar later wordt het droog en krijgen we zon en wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag wat minder, dan zwaar bewolkt met regen en buien en maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Here we go. Are you ready? Klaas FM.

uur. Een heel goeiemorgen, VRT Nieuws met Matthijs Bijnets. In Parijs is het brein achter de gewelddadige homejacking bij voormalig PSG-doelman Donnarumma veroordeeld tot 9 jaar cel. Bij die homejacking in 2023 in de Franse hoofdstad werden Donnarumma en zijn vriendin gegijzeld en mishandeld. De man die verantwoordelijk was voor die homejacking zat toen in de cel en had alles van daaruit georganiseerd. Een van de mededaders kreeg 5 jaar cel. Het aantal ebola-besmettingen in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 7000 bevestigde gevallen. Er zijn ook al meer dan 3300 mensen overleden aan het virus. De uitbraak is de dodelijkste ooit in het land. Er is geen vaccin tegen de variant van ebola die nu circuleert. En het is bijzonder moeilijk om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen in de regio. Intussen zijn er al in 7 provincies in Congo gevallen van ebola. En op de US Open Tennis hebben Ben Shelton en Francis Tiafoe daarnet een halve finale gespeeld. Die werd gewonnen door Ben Shelton. Hij won 3 sets. Tiafoe kon 1 set binnenhalen. Enkel de eerste set. Eerder plaatste ook de Duitser Alexander Zverev zich al voor de finale. Hij versloeg de Rus Karin Khachanov in 3 sets. Het weer nog vannacht droog met opklaringen. Kans op nevel en mist tegen de ochtend en minima rond 12 graden de komende uren. De dag begint dan ook grijs met nog wat nevel of mist en dan mogelijk ook wat motregen. Later krijgen we dan wel droog weer met zon en wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag zwaar bewolkt met regen en buien en dan tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne ochtend en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Klaise Femming.

Zverev zich al voor de finale. Hij versloeg de Rus Karen Khachanov in 3 sets. Het weer. Vandaag droog. Eerst op de meeste plaatsen grijs met mist of lage bewolking. In de namiddag zon en wolken en temperaturen rond de 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en buien bij maxima tot 21 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.

Tiffany's.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie. Maar tegenwoordig is er vaak een overaanbod aan stroom, omdat zonnepanelen net zo populair zijn. Op zulke momenten van overaanbod zullen de bedrijven geen subsidies meer krijgen. Zij zullen waarschijnlijk hun zonnepanelen dan vaker afschakelen of de energie opslaan. En dat is voordelig voor de gezinnen, zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prater.
1: Er is een heel grote oneerlijkheid vandaag. Op het moment dat er veel zon is, is er ook veel elektriciteit en betalen zonnepaneel-eigenaars eigenlijk geld om hun extra energie op het net te zetten. Op datzelfde moment krijgen heel wat bedrijven daar een subsidie voor om hun energie op het net te zetten. Ja, dat is natuurlijk niet rechtvaardig, niet eerlijk, dus die subsidie wordt gestopt. Elke Vlaming zal een kleine korting op de factuur daardoor merken, maar vooral mensen met zonnepanelen, ja, die zullen veel minder negatieve tarieven betalen en dat is natuurlijk wel een heel grote winst.
0: In het noordwesten van Frankrijk is gisteravond een trein ontspoord. Daarbij zijn 44 gewonden gevallen. Een meisje van 18 verkeert in kritieke toestand. De trein tussen de Normandische steden Caen en Rouen ontspoorde rond 8:15. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Het aantal ebola-besmettingen in Oost-Congo is gestegen tot bijna 7000. Meer dan 3300 van die patiënten zijn intussen overleden aan het virus. De uitbraak is de dodelijkste ooit in het land. Er is geen vaccin tegen de variant die nu circuleert. En het is bijzonder moeilijk om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen in de regio. Sport Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met twee haalde hij het van de Italiaan Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip, die over 2 weken eindigt met het WK wielrennen.
2: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar uiteindelijk winnen is het belangrijkste, dus heel tevreden.
0: In het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e met slechts 2 punten, maar de ploeg heeft nog altijd vertrouwen in trainer Fred van der Biest. Dat zegt KV Mechelen-speler Myron van Brederode.
3: Tuurlijk, hij heeft ook veel vertrouwen in ons en we hebben het vorig jaar heel goed gedaan. We kunnen blijven praten over vorig jaar, het gaat nu om dit jaar in ieder geval. Het is dit jaar minder, maar zodra we een keer 3 punten gaan pakken, gaat de sfeer beter erin zitten en gaan we als team denk ik ook beter voetballen.
0: Tennis op de US Open heeft de Amerikaan Ben Shelton zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafo in 4 sets. Shelton neemt het in de finale op tegen de Duitser Alexander Zverev. En op het EK basketbal 3-3 hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de kwartfinales. In hun groepswedstrijd of in hun tweede groepswedstrijd versloegen ze Polen met 15-18. Het weer vandaag droog. Eerst op de meeste plaatsen grijs met mist of lage bewolking. In de namiddag zon en wolken en temperaturen rond de 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en buien bij maximaal tot 21 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.

0: 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Bedrijven met veel zonnepanelen zullen binnenkort minder subsidies krijgen. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding gesloten na een droneaanval. En Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie. Maar tegenwoordig is er vaak een overaanbod aan stroom, omdat zonnepanelen zo populair zijn. Op die momenten van overaanbod zullen de bedrijven geen subsidies meer krijgen. Het geld dat de overheid daarmee bespaart zal dan gebruikt worden om de energiefactuur met een paar euro per jaar te verlagen, zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prateren.
1: Wel, vroeger kregen die bedrijven een subsidie. En die subsidie werd doorgerekend in de energiefactuur van iedereen. Ja, die kost halen we eruit, dat is 178 miljoen. En dat zorgt voor een kleine verlaging, ongeveer 5-6 euro per gezin. En ook voor de bedrijven is er een verlaging voorzien. Maar natuurlijk, de winst zit er vooral ook in dat er minder negatieve tarieven zullen zijn. En dat er dus voor zorgt dat mensen met zonnepanelen een betere energiefactuur zullen hebben.
0: 1 op de 10 mensen die tijdens het woon-werkverkeer een ongeval hebben met hun speedpedelec of elektrische step, is blijvend arbeidsongeschikt. Dat meldt de Federatie van Verzekeraars, Assuralia. Er gebeurden vorig jaar bijna 12.000 ongevallen met zachte weggebruikers, een stijging van 10%. Vooral het aantal ongevallen met fietsen en steps is sterk gestegen. Zij vormen nu bijna de helft van alle ongevallen tijdens het woon-werkverkeer. In het noordwesten van Frankrijk, tussen de steden Caen en Rouen, is gisteravond een trein ontspoord. Daarbij zijn 44 gewonden gevallen. Een meisje van 18 is in kritieke toestand. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. In Saoedi-Arabië is een belangrijke oliepijpleiding gesloten na een grote droneaanval. Intussen hebben Houthi-rebellen uit buurland Jemen de volledige controle overgenomen over een belangrijke zeestraat die leidt naar de Rode Zee. Uitleg door Veerle de Vos.
2: Op satellietbeelden is te zien hoe grote rookpluimen opstijgen in de buurt van de zogenaamde Oost-West-pijpleiding, die olie uit de Perzische Golf vervoert naar de Rode Zee. Uit voorzorg is de pijpleiding intussen afgesloten. De leiding vormt een belangrijk alternatief voor de geblokkeerde straat van Hormuz. De Saoedi's verdenken milities die gesteund worden door Iran van de aanval. Intussen hebben Houthi-rebellen uit buurland Jemen, die ook worden gesteund door Iran, de volledige controle verworven over een andere strategische zeestraat. Ook daar passeren dagelijks miljoenen vaten olie op weg naar de Rode Zee. Als ook die toevoer zou stokken, is dat slecht nieuws voor de wereldwijde oliebevoorrading en de olieprijzen.
0: Het aantal ebola-besmettingen in Oost-Congo is gestegen tot bijna 7000. Meer dan 3300 patiënten zijn intussen ook overleden aan het virus. De ebola-uitbraak is de dodelijkste ooit in het land. Er is geen vaccin tegen de huidige variant en het is bijzonder moeilijk om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen in de regio. In Toronto in Canada is Le Faux Soir, een nieuwe film van Michael R. Roskamp, in première gegaan. Het waargebeurde verhaal gaat over de krant Le Soir tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die was in handen van de Duitse bezetter. Maar het verzet slaagde erin om een clandestine versie te drukken waarin werd gespot met de Duitsers. Ook nu is het verhaal relevant, zegt regisseur Michael R. Roskamp.
3: Je voelde ook dat daar straks bij de screening, de reacties ook van de mensen, dat ze het echt een heel eigen tijdsverhaal vonden, dat het heel actueel aanvoelde. Iedereen heeft de mond vol van fake news en gemanipuleerde nieuws. En dat was in die periode ook zo. Met het enige verschil dat je toen je leven riskeerde als je je mening gaf en dat die niet overeenkwam met wat de bezetter wou horen.
0: De film komt bij ons begin december in de zalen.
4: Der geht an Jappe, den Dievel aus Belgien.
0: Jappe den Dievel uit Oostkamp in West-Vlaanderen is tweede geworden in de prestigieuze internationale muziekwedstrijd in München voor Fagot. Den Dievel 22 kreeg ook de publieksprijs. Een impressie uit het concerto van Von Weber.

0: sport. Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met twee haalde Evenepoel het van de Italiaan Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip, die eindigt met het WK-wielrennen over 2 weken.
1: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen. Heb ik ook vooraf gezegd, een sprint met een kleine groep is zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste 1,5 kilometer. Dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk winnen is belangrijk. Dus het is heel tevreden.
0: In het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Anderlecht-doelman Colin Kozemans is tevreden met de overwinning.
2: Ik denk goede eerste helft gespeeld. Terecht doelpunt gemaakt net voor rust. Dan eerlijkheidshalve, tweede helft was iets minder academisch. Mechelen ging ook opportunistischer spelen. En zoals gezegd, 3 punten het belangrijkste.
0: In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e. Tennis. Op de US Open heeft de Amerikaan Ben Shelton zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Shelton neemt het in de finale op tegen de Duitser Alexander Zverev. En op het EK basketbal 3-3 hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de kwartfinales. In hun tweede groepswedstrijd versloegen ze Polen met 15-18. Het weer vandaag droog. Eerst op de meeste plaatsen grijs met mist of lage bewolking. In de namiddag zon en wolken. Temperatuur rond de 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en buien bij maxima tot 21 graden. En maandag overwegend droog en eerst grijs, later wisselend bewolkt. Vooraan in dit nieuws, bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie, maar tegenwoordig is er vaak een overaanbod aan stroom door de populariteit van de zonnepanelen. Meer op vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready? Gijs FM.

0: Radio Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Bedrijven met veel zonnepanelen zullen binnenkort minder subsidies krijgen. De oliebevoorrading lijkt nog meer onder druk te komen. En Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. Bedrijven met grote zonnepaneelinstallaties zullen minder subsidies krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via die subsidies stimuleerde de overheid in het verleden zonne-energie. Maar tegenwoordig is er vaak een overaanbod aan stroom omdat zonnepanelen zo populair zijn. Op die momenten van overaanbod zullen de bedrijven geen subsidies meer krijgen. Het geld dat de overheid daarmee bespaart, zal ze gebruiken om de energiefactuur met een paar euro per jaar te verlagen, zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Pratere.
1: Wel, vroeger kregen die bedrijven een subsidie. En die subsidie werd doorgerekend in de energiefactuur van iedereen. Ja, die kost halen we eruit, dat is 178 miljoen. En dat zorgt voor een kleine verlaging, ongeveer 5, 6 euro per gezin. En ook voor de bedrijven is er een verlaging voorzien. Maar natuurlijk, de winst zit er vooral ook in dat er minder negatieve tarieven zullen zijn. En dat er dus voor zorgt dat mensen met zonnepanelen een betere energiefactuur zullen hebben.
0: En de Vlaamse regering probeert de komende weken 2 miljard euro aan besparingen te vinden om haar begroting op orde te krijgen. Dat heeft minister van Begroting Ben Weitz gezegd in de ochtend op Radio 1. Weitz noemt het de grootste besparingsoefening ooit in Vlaanderen. Er zal

0: zeker gekeken worden naar de vele subsidies die Vlaanderen uitdeelt, zegt hij.
1: Ik denk dat als je ervoor wilt zorgen dat de rekeningen op orde worden gezet, dat we ook moeten kijken naar die subsidiestroom. En die is doorgeslagen in Vlaanderen. En daarom ook heb ik verschillende maatregelen op het oog om ervoor te zorgen dat we die subsidiestroom aanzienlijk gaan inperken. Je kan ook niet anders. Als je staat voor zulke grote begrotingsinspanning, ja, dan moeten we ook in eerste instantie kijken naar de uitgaven van die overheid en dus ook naar die subsidies.
0: 1 op de 10 mensen die tijdens het woon-werkverkeer een ongeval hebben met hun speedpedelec of elektrische step, is blijvend arbeidsongeschikt. Dat meldt de Federatie van Verzekeraars Assuralia. Er gebeurden vorig jaar bijna 12.000 ongevallen met zachte weggebruikers, een stijging van 10%. Vooral het aantal ongevallen met fietsen en steps is sterk gestegen. Zij vormen nu bijna de helft van alle ongevallen tijdens het woon-werkverkeer. In het noordwesten van Frankrijk, tussen de steden Caen en Rouen, is gisteravond een trein ontspoord. Daarbij zijn 44 gewonden gevallen. Een meisje van 18 is in kritieke toestand. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. In Saoedi-Arabië is een belangrijke oliepijpleiding gesloten na een grote drone-aanval. En de Houthi-rebellen hebben de volledige controle overgenomen over een zeestraat die belangrijk is voor het olietransport. En zo lijkt de oliebevoorrading nog meer onder druk te komen. Veerle de Vos.
2: Op satellietbeelden is te zien hoe grote rookpluimen opstijgen in de buurt van de zogenaamde Oost-West-pijpleiding, die olie uit de Perzische Golf vervoert naar de Rode Zee. Uit voorzorg is de pijpleiding intussen afgesloten. De leiding vormt een belangrijk alternatief voor de geblokkeerde straat van Hormuz. De Saoedi's verdenken milities die gesteund worden door Iran van de aanval. Intussen hebben Houthi-rebellen uit buurland Jemen, die ook worden gesteund door Iran, de volledige controle verworven over een andere strategische zeestraat. Ook daar passeren dagelijks miljoenen vaten olie op weg naar de Rode Zee. Als ook die toevoer zou stokken, is dat slecht nieuws voor de wereldwijde oliebevoorrading en de olieprijzen.
0: In Toronto, in Canada, is Le Fossoir, de nieuwe film van Michael R. Roskam, in première gegaan. Het waargebeurde verhaal gaat over de krant Le Soir tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die was in handen van de Duitse bezetter, maar het verzet slaagde erin om een clandestine versie te drukken waarin werd gespot met de Duitsers. Ook nu is het verhaal nog relevant, zegt regisseur Roskam.
3: Je voelde ook dat daar straks bij de screening, de reacties ook van de mensen, dat ze het echt een heel eigentijds verhaal vonden, dat het heel actueel aanvoelde. Iedereen heeft de mond vol van fake news en gemanipuleerd nieuws. En dat was in die periode ook zo. Met het enige verschil dat je toen je leven riskeerde als je je mening gaf en dat die niet overeenkwam met wat de bezetter wou horen.
0: De film komt bij ons begin december in de zalen.
4: Der geht an Jappe den Dievel aus Belgien.
0: Jappe den Dievel uit Oostkamp in West-Vlaanderen is tweede geworden in de prestigieuze internationale muziekwedstrijd in München voor Fagot. Den Dievel, 22, kreeg ook de publieksprijs. Een impressie uit het concerto van Von Weber.

0: sport. Remco Evenepoel heeft in Canada de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met twee haalde Evenepoel het van de Italiaan Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip, die eindigt met het WK-wielrennen over twee weken.
1: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen, maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen. Heb ik ook vooraf gezegd, een sprint met een kleine groep zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste anderhalve kilometer. Dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk winnen is het belangrijkste, dus heel tevreden.
0: En in het voetbal heeft Anderlecht met 0.

0: Goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse regering probeert de komende weken 2 miljard euro aan besparingen te vinden om haar begroting op orde te krijgen. Dat heeft minister van Begroting Ben Weitz gezegd in de ochtend op Radio 1. Weitz noemt het de grootste besparingsoefening ooit in Vlaanderen, al zal er ook geïnvesteerd worden. En er zal ook al naar de volgende jaren gekeken worden, zegt Weitz.
1: Ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid moet zijn, dat we verder kijken dan een begroting in evenwicht in 2027, maar ook 2028, 2029 en 2030 moeten gaan voor een begroting in evenwicht, als enige deelstaat trouwens. Maar daarbovenop ook dat we investeren in wat we essentieel vinden. In onderwijs, in welzijn en mobiliteit. Dus dat we en komaf moeten maken met 6 jaar van begrotingstekorten en ook perspectief bieden.
0: De Vlaamse regering zal volgens minister Weitz al zeker bekijken welke subsidies ze kan schrappen. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist en dat staat in Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen de uitbreidingsplannen, vooral van ondernemer Fernand Huts, die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boerentoren zullen belemmeren. Maar daar werd rekening mee gehouden, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens.
2: Door die optopping toch wel te doen op een manier dat ze maximaal ook respect heeft voor de omgeving en mogelijk visuele beperkingen zou opleveren. Ik denk dat de historische skyline van de Boerentoren dat die maximaal kan behouden worden, bewaard blijven in combinatie met dit project. Ik denk dat het allemaal belangrijke ontwikkelingen zijn die we maximaal moeten faciliteren voor Antwerpen.
0: Nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. Gent maakt zich klaar voor een opvallend schouwspel voor de opening van het stadsfestival Eau de Gand. 2 volledig nagemaakte gevels van bekende Gentse gebouwen zullen van plaats verwisselen. In een bonte stoet worden de gevels door de stad gedragen en op een andere bestemming heropgebouwd. Truidemaré volgt het spektakel in Gent.
3: Op het Fonteinenplein in de Brugse Poort, een 19e-eeuwse arbeiderswijk, staat een klein huisje met grijze gevel, aan het raam een Palestijnse vlag. Een kopie van die gevel, met vlag en al, staat dan een week voor dat huisje. Hetzelfde op de Vrijdagmarkt, een kopie van een statig pand met trapgevel werd voor het echte gebouw opgetrokken. Die 2 wisselen straks van plaats. Een stoet van 1000 mensen met fanfares voorop zal de kopiegevels door de stad dragen en heropbouwen. Het arbeidershuisje komt dan tussen de nep-middeleeuwse gevels van de Vrijdagmarkt te staan. De statige trapgevel staat dan in de Volkse Brugse Poort. Regisseur Thomas Verstraeten wil mensen doen nadenken over de leefbaarheid van hun stad. Is Gent nog wel van de Gentenaars? Wordt het niet te veel opgeofferd aan wat toeristen willen zien en wat niet authentiek is? Kritisch of niet, Gentenaars zijn nu al in de ban van wat straks gaat gebeuren.
0: Het weer vandaag droog met zon en wolken, temperaturen rond de 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en buien bij maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en grijs, later wisselend bewolkt. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In het onderzoek naar de valse bommelding op een provinciale school in Gent gisterenochtend wordt vandaag een tweede minderjarige verhoord voor mogelijke betrokkenheid. Na dreigberichten via Smart School werd de school gisteren ontruimd. Er werd niets verdachts gevonden. Een andere 15-jarige verdachte, een leerling van de school, werd gisteren ook al opgepakt en verhoord. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist en dat staat in Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was heel wat protest tegen de uitbreidingsplannen, vooral van ondernemer Fernand Huts, die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boerentoren zullen belemmeren. Maar daar werd rekening mee gehouden, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens.
1: Door die optopping toch wel te doen op een manier dat ze maximaal ook respect heeft voor de omgeving, mogelijk visuele beperkingen zou opleveren. Ik denk dat de historische skyline van de Boerentoren, dat die maximaal kan behouden worden, bewaard blijven in combinatie met dit project. Ik denk dat het allemaal belangrijke ontwikkelingen zijn die we maximaal moeten faciliteren voor Antwerpen.
0: In Gent opent het stadsfestival Eau de Gans straks met een opvallend kunstproject. Er zijn kopieën gemaakt van historische gevels van Gentse gebouwen. Die kopieën wisselen straks van plaats. 800 mensen zullen die nagemaakte gevels in stoet naar hun nieuwe bestemming brengen. Regisseur Thomas Verstraeten wil met dit project Gentenaars doen nadenken over de leefbaarheid van hun stad.
2: Die historische centra worden meer en meer tot een soort van monocultureel braakland van souvenirshops, neuzekeswinkels en Airbnbs. En die dynamiek verdrijft eigenlijk de echte mensen die daar in de stad wonen en die elke dag stad maken. En dus het project probeert daar een speelse, toch kritische kanttekening bij te maken.
0: In de Indische hoofdstad New Delhi is de top begonnen van de BRICS-landen. Dat zijn Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Ook Iran en de Verenigde Arabische Emiraten nemen eraan deel. Leiders als de Chinese president Xi en de Russische president Poetin zijn voor de top naar India afgereisd. Een belangrijk thema op de agenda is de oorlog in Iran. Die heeft ook gevolgen voor de economie en de energievoorziening in de hele wereld. En in Saoedi-Arabië is een belangrijke oliepijpleiding afgesloten na een grote droneaanval. Die is waarschijnlijk uitgevoerd door een militie die gesteund wordt door Iran. Intussen hebben de Houthi-rebellen uit buurland Jemen de volledige controle overgenomen over een belangrijke zeestraat die leidt naar de Rode Zee. Ook dat kan grote gevolgen hebben voor de internationale scheepvaart, zegt correspondent Daisy Moore.
3: Voor nu zeggen de Houthis dat de scheepvaart gewoon door kan gaan met uitzondering van Saoedische tankers. Dat is wat ze de afgelopen dagen hebben benadrukt, dat andere schepen daar gewoon doorheen kunnen. Maar het is wel een feit dat zij op deze manier een volgende nauwe zeestraat kunnen gaan saboteren en beheersen. En dat is natuurlijk iets wat Iran erg goed uitkomt.
0: De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Ierland. Hij zal er gesprekken hebben met de Ierse president en premier en heeft ontmoetingen met Ierse en Amerikaanse zakenlui. Daarna reist hij door naar zijn eigen golfclub aan de Ierse westkust en daar woont hij dan morgen de finale bij van de Irish Open. Het weer. Vandaag droog met zon en wolken. Temperaturen rond de 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en buien bij maximaal tot 21 graden. En maandag overwegend droog en grijs. Later wisselend bewolkt. Meer op vrtnieuws.be.

te midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Het een wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zie je nog niet staan. Hij heeft er portan een liedje van gemokt. Met gielschone woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

Altijd zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten daar hier stil en ze wilden ze de wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chavez voorbij deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngever bij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een wele. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn toddergaf, schettigen zij met haar gat.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De top van de federale regering heeft samengezeten om extra geld te vinden voor de begroting. In India is de top begonnen van de BRICS-landen en in Gent opent het stadsfestival Odegaan met een bijzonder kunstproject. Het kernkabinet van de federale regering heeft samengezeten over de begroting. De topministers moeten op zoek naar 10 miljard euro. Premier Bart De Wever heeft al met iedereen afzonderlijk gesproken. Nu hebben ze voor het eerst allemaal samengezeten. Linde Koman, het worden moeilijke onderhandelingen.
1: Klopt, het eerste gesprek is net afgelopen. Reacties hebben we nog niet. Minister van Begroting Vincent van Petegem zei vanmorgen alleen dat het een evenwichtig pakket aan maatregelen moet worden.
2: Dat we nu rond de tafel uiteraard moeten zorgen dat we door alle maatregelen die er al genomen zijn en alle maatregelen die we hebben laten doorrekenen, op basis daarvan kunnen kijken hoe we tot zo'n pakket kunnen komen.
1: Ja, de vergadering begon vanmorgen met een toelichting van de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, zegt nog eens van Petegem.
2: Ik denk dat meneer Wunsch wat toelichting komt geven over de economische situatie, die ook niet fantastisch is en waar we uiteraard ook die elementen mee kunnen nemen in discussie.
1: Moeilijke gesprekken dus en de sfeer onder de topministers is mogelijk al van bij het begin gespannen. Want gisteren raakten ze het niet eens over de vraag of 13 Palestijnse studenten toelating krijgen om naar een Belgische universiteit te komen.
0: Dankjewel, Lien. In Antwerpen mag het Hilton Hotel aan de Groenplaats 4 extra verdiepingen zetten bovenop het hotel. Zo kunnen er zo'n 137 extra kamers komen, een fitnessruimte en een openluchtzwembad. Ondernemer Fernand Huts reageert teleurgesteld. Hij vindt dat de uitbreiding het zicht van op zijn boekentoren belemmert en dat de politiek geen rekening heeft gehouden met de adviezen van de ambtenaren.
3: Ik vind het een ramp voor Antwerpen, want zicht vanuit de Groenplaats naar in feite een soort garage die bovenop de Hilton staat, is natuurlijk niet mooi. Vlaanderen beslist dat zonder ook maar enigszins rekening te houden met ambtenarij, met commissies. Men is duidelijk meer bezig met de belangen van de real estate ontwikkelaar dan met de belangen van de Antwerpenaren.
0: Volgens Vlaams minister van Omgeving Jo Broens is er maximaal rekening gehouden met de kritiek. In het onderzoek naar de valse bommelding op een provinciale school in Gent gisterochtend wordt vandaag een tweede minderjarige verhoord voor mogelijke betrokkenheid. Na dreigberichten via Smart School werd de school gisterochtend ontruimd. Er werd niets verdachts gevonden. Een andere 15-jarige verdachte, een leerling van de school, werd gisteren al opgepakt voor verhoor. In de Indiase hoofdstad New Delhi is de top begonnen van de zogenaamde BRICS-landen, de opkomende economieën uit Azië, Afrika, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. De oorlog in Iran en de economische gevolgen zijn een belangrijk thema. Uitleg door Vere de Vos.
4: His Excellency Cyril Ramaphosa. The president of the Islamic Republic of Iran, His Excellency.
5: De leiders van Zuid-Afrika, Iran, India, Brazilië en Rusland op een rijtje op een podium. Intussen is ook de Chinese president Xi gearriveerd in New Delhi. Een top waar alleen West-Europa en de Verenigde Staten helemaal ontbreken. Op de agenda traditioneel de economie, belangrijk voor landen in volle ontwikkeling. Maar dit jaar wordt dat overschaduwd door wat er gebeurt in het Midden-Oosten. De Amerikaanse aanvallen op Iran bemoeilijken de energieproductie en bevoorrading in de hele wereld. Maar het conflict zet ook de tegenstellingen binnen de BRICS-landen op scherp. Iran staat er tegenover Amerikaanse bondgenoten als Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, die recent lid werden van de club. De kans dat er harde anti-Amerikaanse uitspraken of maatregelen uit de bus komen op de top zijn dan ook klein.
0: Intussen is de Amerikaanse president Trump aangekomen in Ierland. Hij zal daar gesprekken hebben met de Ierse president en premier en ontmoetingen met Ierse en Amerikaanse zakenlui. Daarna reist Trump door naar zijn eigen golfclub aan de Ierse westkust, waar hij morgen de finale bijwoont van de Irish Open. In Gent is het stadsfestival Odegaan van start gegaan met een opvallend kunstproject. Kopieën van de historische gevels van twee Gentse gebouwen worden in een stoet door de stad gereden om van plaats te verwisselen. Trui de Marais volgt het traject.
6: Van de Brugse Poort naar de Vrijdagmarkt en omgekeerd. Een statige trapgevel en een eenvoudige gevel van een arbeidershuisje wisselen van plaats, hun kopieën althans. 1000 uitbundige muzikanten, zangers en vrijwilligers lopen mee in de stoet. Regisseur Thomas Verstraeten wil de stad zo een geweten schoppen.
7: Die historische centra worden meer en meer tot een soort van monocultureel braakland van souvenirshops, neuzekeswinkels en Airbnbs. En die dynamiek verdrijft eigenlijk de echte mensen die daar in de stad wonen en die elke dag stad maken.
6: Het project heeft alleszins iets teweeggebracht in de Volkse Brugse Poort.
8: Creatief, een band tussen het centrum van de stad en de buitenbuurten.
9: Dat zal wel een andere sfeer geven. Het is wel leuk om dan andere mensen naar hier te krijgen, denk ik.
10: Ik denk dat het wel goed is dat er voor de Brugse Poort iets gebeurt.
6: De karavaan trekt zich op gang. Straks kruisen de gevels elkaar aan de stadsrand.
0: Justine Gekire moet passen voor het WK wielrennen in Canada van volgende week. Gekire zat in de Belgische selectie, maar viel eergisteren in een Franse rittenkoers. Ze liep daarbij een breukje op in de knieschijf. Daardoor zit haar seizoen erop. Voor Gekire is het al het tweede jaar op rij dat ze door een val het WK mist. 2 jaar geleden in Zurich werd ze nog 7e en hielp ze Lotte Kopecky aan de wereldtitel. Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolken, maar het blijft droog met maximaal tot 23 graden. 21 graden aan zee, daar staat ook een krachtige wind. Vanavond en vannacht geleidelijk meer bewolking en kans op enkele regendruppels. Morgen bewolkt met periodes van regen of buien die soms intens kunnen zijn, eventueel met onweer. Temperaturen dan tot 21 graden. We begonnen dit bulletin met de begrotingsgesprekken binnen de federale regering. De topministers moeten op zoek naar 10 miljard euro tegen midden oktober. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De top van de federale regering heeft samengezeten om extra geld te vinden voor de begroting. Op de top van de BRICS-landen roept China op om de oorlog in het Midden-Oosten zo snel mogelijk te beëindigen. En in Gent opent het stadsfestival Odegaan met een bijzonder kunstproject. Het kernkabinet van de federale regering heeft samengezeten over de begroting. De topministers moeten tegen midden oktober op zoek naar 10 miljard euro. Premier Bart De Wever heeft al met iedereen afzonderlijk gesproken. Nu hebben ze voor het eerst allemaal samen vergaderd. Linde Koman, het worden moeilijke onderhandelingen.
1: Ja, klopt. En niemand wilde vandaag al echt in zijn kaarten laten kijken. Minister van Begroting Vincent van Petegem zei alleen dat het een evenwichtig pakket aan maatregelen moet worden.
2: Dat we nu rond de tafel uiteraard moeten zorgen dat we door alle maatregelen die er al genomen zijn en alle maatregelen die we hebben laten doorrekenen, op basis daarvan kunnen kijken hoe we tot zo'n pakket kunnen komen.
1: De vergadering begon met een toelichting van de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch. En die zal geen goed nieuws gebracht hebben, want we hebben een hoge staatsschuld en een groot gat in de begroting. Volgens minister Clarin Val van MR zei Wunsch dat het probleem bij de uitgaven zit.
3: On voit vraiment que les dépenses augmentent très fort, surtout ces dernières années. Et donc, il est évident que l'effort doit être pris pour essayer de diminuer les dépenses. C'est assez clair.
1: Ja, de regering moet volgens Clarin Val dus vooral minder uitgeven en niet zozeer op zoek gaan naar nieuwe inkomsten uit bijvoorbeeld belastingen.
0: Dankjewel, Lien. De Antwerpse ondernemer Fernand Huts reageert verontwaardigd op de beslissing van de Vlaamse regering. Die geeft de toelating aan het Hilton Hotel op de Antwerpse Groenplaats om 4 extra verdiepingen te zetten bovenop het hotel. Daar moeten 137 extra kamers komen, een fitnessruimte en een openluchtzwembad. Maar volgens Huts zal die uitbreiding het zicht van op zijn boerentoren belemmeren. Die staat er net naast. Hij gaat nu bekijken of hij stappen zal ondernemen tegen die beslissing.
4: Ik vind het een ramp voor Antwerpen, want zicht vanuit de Groenplaats naar ja, in feite een soort garage die bovenop de Hilton staat, is natuurlijk niet mooi. Ja, Vlaanderen beslist dat zonder ook maar enigszins rekening te houden met ambtenarij, met commissies. Men is duidelijk meer bezig met de belangen van de real estate ontwikkelaar dan met de belangen van de Antwerpenaren.
0: Volgens Vlaams minister van Omgeving Jo Broens is er maximaal rekening gehouden met de kritiek. In het onderzoek naar de valse bommelding op een provinciale school in Gent gisterochtend wordt vandaag een tweede minderjarige verhoord voor mogelijke betrokkenheid. Na dreigberichten via Smart School werd de school gisterochtend ontruimd. Er werd niets verdachts gevonden. Een andere 15-jarige verdachte, een leerling van de school, werd gisteren al opgepakt voor verhoor. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi is de top begonnen van de BRICS-landen, de opkomende economieën uit Azië, Afrika, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. In zijn toespraak riep de Chinese president Xi op om de oorlog in Iran zo snel mogelijk te beëindigen. Uitleg door Veerle de Vos.
5: His Excellency Cyril Ramaphosa. The president of the Islamic Republic of Iran, His Excellency.
6: De leiders van Zuid-Afrika, Iran, India, Brazilië en Rusland op één rijtje op een podium. Intussen is ook de Chinese president Xi gearriveerd in New Delhi. Een top waar alleen West-Europa en de Verenigde Staten helemaal ontbreken. Op de agenda staat traditioneel de economie, belangrijk voor landen in volle ontwikkeling. Maar dit jaar wordt dat overschaduwd door wat er gebeurt in het Midden-Oosten. In zijn toespraak riep Xi de BRICS-landen op om de oorlog te helpen beëindigen. De aanvallen op Iran en de regio dienen niemands belangen en veroorzaken alleen maar economische verliezen. Maar de BRICS-landen staan niet allemaal aan dezelfde kant van het conflict. Naast Iran zijn ook Amerikaanse bondgenoten als Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten recent lid geworden van de club. De kans dat er op de top harde anti-Amerikaanse maatregelen worden aangekondigd, zijn dan ook klein.
0: De Amerikaanse president Donald Trump is in Ierland aangekomen voor een tweedaags bezoek. Hij praat er met de Ierse president en de Ierse premier. Op vragen van journalisten zei Trump dat hij een verenigd Ierland zou toejuichen. Recent had ook de voormalige Britse premier Gordon Brown in een interview zo'n hereniging op de lange termijn onvermijdelijk genoemd. Na het officiële deel reist Trump door naar zijn eigen golfclub aan de Ierse westkust, waar hij morgen de finale van de Irish Open zal bijwonen. Justine Gekiere moet passen voor het WK wielrennen in Canada van volgende week. Gekiere zat in de Belgische selectie, maar viel eergisteren in een Franse rittenkoers. Ze liep daarbij een breukje op in de knieschijf. Daardoor zit haar seizoen erop. Voor Gekiere is het al het tweede jaar op rij dat ze door een val het WK mist. 2 jaar geleden in Zurich werd ze nog 7e en hielp ze Lotte Kopecky aan de wereldtitel. En in Gent is het stadsfestival Eau de Gand van start gegaan met een opvallend kunstproject. Kopieën van de historische gevels van 2 Gentse gebouwen worden in een stoet door de stad gereden om van plaats te verwisselen. Het evenement brengt veel volk op de been. Trui de Marais volgt het traject.
7: Een arbeidershuisje uit de Brugse Poort wisselt, van gevel althans, met een statig pand van de Vrijdagmarkt. Een simpel concept. Regisseur Thomas Verstraeten loopt er al 7 jaar mee rond. Hij wil de stad wakker schudden.
8: Die historische centra worden meer en meer tot een soort van monocultureel braakland van souvenirshops, neuzekeswinkels en Airbnbs. En die dynamiek verdrijft eigenlijk de echte mensen die daar in de stad wonen en die elke dag stad maken.
7: De opstand van de gevels is eenvoudig. 2 gevels breken uit hun buurt. Zo net is de gevel van de Brugse Poort het stadscentrum ingetrokken. Op het kruispunt werd het eerst muisstil. En dan bestormden de Brugse Poortenaars de brug naar het centrum. De mensen genieten van het spektakel.
9: Ik vind het heel warm en leuk gebeuren. Het is echt tof om te doen.
10: Ik vind dat een fantastisch initiatief. Heel mooi. Ja, ik ben een echte Brugse Poortenaar. Ja, een echte gaas.
7: Over een paar uur staan de gevels op een nieuwe plaats en kunnen de buurtfeesten in beide stadsdelen beginnen.
0: Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolken, maar het blijft droog met maximaal tot 23 graden. 21 graden aan zee en daar staat ook een vrij krachtige wind. Vanavond en vannacht geleidelijk meer bewolking, een kans op enkele regendruppels. Morgen bewolkt met periodes van regen of buien die soms intens kunnen zijn, eventueel met onweer. Temperaturen dan tot 21 graden. De begrotingsgesprekken binnen de federale regering, daar begonnen we mee. De topministers moeten op zoek naar 10 miljard euro tegen midden oktober. En dat belooft opnieuw een moeilijke onderneming te worden. Meer op 14nieuws.be.

gracious great balls of fire. Great balls.

It's just great. Balls of fire.

0: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Er zijn meer details bekendgemaakt over de identiteit van de dodelijke slachtoffers van het busongeval donderdag in de buurt van Soest, in het oosten van Zwitserland. 4 Nederlandse vrouwen en 1 Nederlandse man kwamen daarbij om het leven. Het gaat om 4 70'ers en 1 vrouw van 80. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij het ongeval raakten ook 10 mensen zwaar gewond. De reizigers die het ongeval hebben overleefd worden nu snel gerepatrieerd. In de Indiase hoofdstad New Delhi is de top begonnen van de BRICS-landen. Dat zijn de opkomende economieën uit Azië, Afrika, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. In zijn toespraak riep de Chinese president Xi op om de oorlog in Iran zo snel mogelijk te beëindigen. Uitleg door Veerle de Vos.
1: His Excellency Cyril Ramaphosa, the President of the Islamic Republic of Iran, His Excellency.
2: De leiders van Zuid-Afrika, Iran, India, Brazilië en Rusland op één rijtje op een podium. Intussen is ook de Chinese president Xi gearriveerd in New Delhi. Een top waar alleen West-Europa en de Verenigde Staten helemaal ontbreken. Op de agenda staat traditioneel de economie, belangrijk voor landen in volle ontwikkeling. Maar dit jaar wordt dat overschaduwd door wat er gebeurt in het Midden-Oosten. In zijn toespraak riep Xi de BRICS-landen op om de oorlog te helpen beëindigen. De aanvallen op Iran en de regio dienen niemands belangen en veroorzaken alleen maar economische verliezen. Maar de BRICS-landen staan niet allemaal aan dezelfde kant van het conflict. Naast Iran zijn ook Amerikaanse bondgenoten als Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten recent lid geworden van de club. De kans dat er op de top harde anti-Amerikaanse maatregelen worden aangekondigd, zijn dan ook klein.
0: De Amerikaanse president Trump zou een verenigd Ierland toejuichen. Dat heeft hij gezegd op vragen van journalisten daarover. Trump is in Ierland voor een 2-daags bezoek. Hij praat er met de Ierse president en de Ierse premier. Recent had ook de voormalige Britse premier Gordon Brown zo'n hereniging op de lange termijn onvermijdelijk genoemd. Sandrine Tas zal Justine Gekiere vervangen op het WK wielrennen in Canada dat volgende week start. Gekiere viel eergisteren tijdens een Franse rittenkoers. Ze heeft een breukje in de knieschijf en moet haar seizoen stopzetten. Voor Gekiere is het al het 2e jaar op rij dat ze door een val het WK mist. 2 jaar geleden in Zurich werd ze nog 7e en hielp ze Lotte Kopecky aan de wereldtitel. Deze namiddag afwisselend opklaring en wolken, maar het blijft droog met maxima tot 23 graden. 21 graden aan zee, daar staat ook een vrij krachtige wind. Vanavond en vannacht geleidelijk meer bewolking en kans op enkele regendruppels. Morgen bewolkt met perioden van regen of buien die soms intens kunnen zijn. Eventueel met onweer. Temperaturen dan tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 3:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het Rode Kruis roept iedereen op om de automatische externe defibrillatoren of AED's in zijn of haar buurt te controleren. Een AED is een draagbaar toestel dat het hartritme analyseert en indien nodig een elektrische schok kan toedienen. Bij een hartstilstand is het van vitaal belang om te weten waar zo'n toestel hangt. Jan Poté van het Rode Kruis.
1: In België krijgen dagelijks heel wat mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Niet zo heel veel mensen overleven dat. Tenzij je heel snel kan starten met reanimatie en binnen 3 tot 5 minuten een AED kan gebruiken. En dan gaan de overlevingskansen echt heel sterk omhoog. Dus het vinden van een AED, het toepassen van de juiste technieken, is heel belangrijk.
0: In de eerste hulp-app van het Rode Kruis staan al meer dan 9500 AED-toestellen geregistreerd. Maar de locatie en bereikbaarheid daarvan is niet altijd zeker. Het Rode Kruis vraagt daarom vandaag, naar aanleiding van Wereld Eerste Hulpdag, om dat na te kijken en te bevestigen in de app. De 15-jarige scholier die gisteren werd opgepakt na de valse bommelding op een provinciale school in Gent, is door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling. Dat laat het parket weten. Via Smart School kwamen dreigberichten binnen. 850 leerlingen van 3 afdelingen van de school werden geëvacueerd. Na een controle bleek er niets verdachts te vinden. Een tweede minderjarige werd vandaag verhoord voor mogelijke betrokkenheid. Er zijn meer details bekend over de identiteit van de dodelijke slachtoffers van het busongeval in de buurt van Souche, in het oosten van Zwitserland. 4 Nederlandse vrouwen en 1 Nederlandse man kwamen donderdag om bij dat ongeval. Het gaat om 4 70'ers en 1 vrouw van 80. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij het ongeval raakten ook 10 mensen zwaar gewond. De reizigers die het ongeval hebben overleefd worden nu snel gerepatrieerd. En Sandrine Tas zal Justine Gekiere vervangen op het WK wielrennen in Canada dat volgende week start. Gekiere viel eergisteren tijdens een Franse rittenkoers. Ze heeft een breukje in de knieschijf en moet haar seizoen stopzetten. Voor Gekiere is het al de 2e keer op rij dat ze door een val het WK mist. Afwisselend opklaringen en wolken, maar het blijft droog met maxima tot 23 graden. Aan zee staat wel een vrij krachtige wind. Het is daar 21 graden. Vanavond en vannacht geleidelijk meer bewolking en kans op enkele regendruppels. Morgen bewolkt met periodes van regen of buien die soms intens kunnen zijn, eventueel met onweer. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: is 5 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Hongarije is een groot kindermisbruiksschandaal ontdekt. Emma Plasgaard behaalt zilver op het WK zeilen in Ierland. En we gaan live naar de laatste kilometers van de koninginnenrit in de Vuelta. In Hongarije is jarenlang kindermisbruik in jeugdinstellingen en weeshuizen aan het licht gekomen. Duizenden kinderen, soms ook erg jonge kinderen, zijn de voorbije jaren mishandeld of misbruikt. Vanuit Boedapest, Stefan Bos.
1: Onderzoekers constateerden honger, lichamelijk en seksueel misbruik en ernstige verwaarlozing. Daarbij waren soms ook medewerkers betrokken. Hongarije telt ongeveer 23.000 kinderen en jongeren in staatszorg. Zo'n 800 zijn langdurig weg. In 2024 en vorig jaar werd binnen de kinderbescherming ruim 2200 keer aangifte gedaan bij de politie. Het rapport stelt dat ernstige misstanden onder de vorige regering van Viktor Orbán jarenlang werden verzwegen. Premier Peter Madjar trekt 27 miljoen euro uit voor noodmaatregelen.
0: Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de feiten. Ook de Hongaarse kinderbescherming is een intern onderzoek gestart.

0: geplaatst in een gesloten instelling. Dat laat het parket weten. Via Smart School kwamen dreigberichten binnen. 850 leerlingen van 3 afdelingen werden geëvacueerd. Na een controle bleek er niets verdachts te vinden. Een tweede jongen werd vandaag verhoord voor mogelijke betrokkenheid, maar kreeg in deze zaak geen maatregelen opgelegd. Op het WK Zeilen in Ierland heeft Emma Plasgaard een zilveren medaille behaald in de Ilka 6-klasse. Plasgaard kon in de afsluitende medaillerace de Amerikaanse Charlotte Rose niet meer inhalen. Voor Plasgaard is het haar eerste WK-zilver in haar carrière. Eerder werd ze wel al 2 keer wereldkampioen en pakte ze ook al 2 maal brons. Op het EK basketbal 3-3 in Antwerpen hebben de Belgische mannen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. Ze versloegen Zwitserland met 19-16. Vanavond spelen ze nog een tweede groepswedstrijd tegen Servië. Dat is de nummer 1 in de wereld. In de wielerronde van Spanje wordt op dit moment de voorlaatste etappe gereden. Olivier de Wilde, jij volgt de wedstrijd. Wat is de stand van zaken?
1: Wel, met nog 8 kilometer te gaan en net begonnen aan de laatste klim, die van buitencategorie. Ik kan er nog een Belg winnen, namelijk Ramses de Bruyne. Dat is zijn naam, 24 jaar, geweldige tour gereden. En nu ook deze Vuelta kan hij bekronen met misschien wel het belangrijkste moment in zijn carrière. Hij rijdt momenteel de klim nu van de Collado de Alguacil op 8 kilometer nog te gaan. Hij heeft 2 man nog bij zich, namelijk Mikel Landa en Tobias Halland-Johannessen. Daarnet heeft Wout van Aert door in de kopgroep mee te zitten zijn groene trui verzekerd door in de tussensprintspunten genoeg te pakken. En dus morgen in Granada staat hij sowieso als winnaar van het puntenklassement op het podium. En in de achtergrond, 8 minuten achter de Bruyne zijn kopgroep, is er ook de strijd voor de rode trui natuurlijk. Daar zijn alle grote namen, Gal, Carapaz en Roglic, zijn alle 3 aanwezig om de rode trui nog te proberen te stelen van Enric Mas. En die laatste klim, ja, dat is buiten de categorie, de perfecte plaats om daar toch een poets nog te plegen.
0: Dankjewel, Olivier. In het voetbal is Sint-Truiden op bezoek bij Beveren. Bij het begin van de tweede helft staat het daar nog 0-0. En Lando Norris heeft de polepositie veroverd voor de grote prijs Formule 1 van Spanje. De Britse wereldkampioen was op het gloednieuwe circuit in Madrid sneller dan WK-leider Kimi Antonelli en Max Verstappen. De grote prijs wordt morgen om 4 uur gereden. Afwisselend opklaringen en wolken, maxima tot 23 graden. Morgen overwegend bewolkt met periodes van regen of buien, eventueel met onweer en temperaturen tot 21 graden. Aan zee staat morgen mogelijk een vrij krachtige wind. Maandag begint grijs met nevel, kans op motregen en temperaturen tot 24 graden. Het kindermisbruiksschandaal in Hongarije, dat was onze opener. Duizenden kinderen, soms heel jong nog, zijn de afgelopen jaren mishandeld of misbruikt in jeugdinstellingen of weeshuizen. Meer op 14nieuws.be.

0: is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Hongarije is een groot kindermisbruiksschandaal ontdekt. En Emma Blasgaard behaalt zilver op het WK zeilen in Ierland. In Hongarije is jarenlang kindermisbruik in jeugdinstellingen en weeshuizen aan het licht gekomen. Duizenden kinderen, soms heel erg jong, zijn daar de afgelopen jaren mishandeld of seksueel misbruikt. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de feiten. Vanuit Boedapest, Stefan Bos.
1: Uit nieuw regeringsonderzoek blijkt dat de situatie van kinderen in de Hongaarse staatszorg veel ernstiger is dan tot nu toe bekend was. Alleen al in Boedapest werden in 2 jaar 252 gevallen van kindermishandeling geregistreerd. Elders ondergingen kinderen seksueel misbruik in ruil voor voedsel en waren er vermoedens van kinderprostitutie. Onderzoekers troffen ook 4 broertjes en zusjes in een opvangtehuis met 30 kinderen. Het jongste, 1,5 jaar oud, leerde lopen aan de hand van het oudste kind van 12. Veel details kwamen pas na de regeringswisseling in april naar buiten. Volgens het rapport konden medewerkers onder de regering Orbán niet vrij uitspreken. De nieuwe regering trekt zo'n 27 miljoen euro uit voor noodmaatregelen. Eind dit jaar volgen voorstellen voor een grondige hervorming.
0: Er liep al een gerechtelijk onderzoek naar gelijkaardige feiten van langer geleden. Daarbij zijn al enkele daders veroordeeld. In Amsterdam in Nederland hebben tienduizenden mensen deelgenomen aan een klimaatmars. De mars werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie. Die bestaat uit verschillende milieu- en sociale organisaties. De deelnemers vroegen opnieuw aandacht voor de klimaatproblemen. Ze eisen een versnelde overstap naar duurzame energie. De klimaatbeweging organiseerde de afgelopen jaren al vaker marsen in Amsterdam. De grootste was in 2023. Toen namen er volgens de organisatoren zo'n 85.000 mensen aan deel. Bij verschillende Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn 3 doden en tientallen gewonden gevallen. In de stad Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne werden 2 mensen gedood na een raketaanval op een staalfabriek. In de stad Kryvyi Rih, de geboortestad van president Zelensky, viel 1 dode. Het Russische leger viel zeker 10 Oekraïnse regio's aan. Op verschillende plaatsen werden woningen en infrastructuur beschadigd. En voor het eerst is een Oekraïense soldaat overleden die in ons land werd verzorgd voor brandwonden. Dat meldt federaal minister van Defensie Theo Franke. Het lichaam van de dronepiloot is vandaag gerepatrieerd. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne vangt België, net als andere landen, Oekraïense militairen en burgers op die niet in eigen land verzorgd kunnen worden vanwege een tekort aan gespecialiseerde zorg zoals voor brandwonden. PvdA-voorzitter Raoul Hedebouw heeft uitgehaald naar de begrotingsplannen van de federale regering. De topministers moeten tegen midden oktober op zoek naar 10 miljard euro. Hedebouw pleitte op het jaarlijks festival Manifiesta van de partij in Oostende opnieuw voor een miljonairstaks. Hij vreest dat de regering kijkt naar maatregelen die de burgers geld zullen kosten.
2: BTW verhogen van 21% tot 22%, dat gaat 700 euro per jaar kosten aan de mensen. Accijnzen verhogen op elektriciteit, op gas. Hoe kan men daarmee afkomen in volle elektriciteit en gascrisis op vlak van de prijzen? Dus laat ons geld gaan halen waar het is. We hebben berekend vandaag dat verleden jaar de percent rijkste Belgen 22 miljard meer vermogen hadden. Laat ons het geld meer naar daar gaan halen met onze miljonairtax en niet weer het geld gaan halen in de zakken van de mensen.
0: Op het driedaagse festival Voodoo Village in Grimbergen, Vlaams-Brabant, zijn gisteravond minstens 2 mensen beroofd tijdens een incident waarbij de daders een irriterende spray in het rond hadden gespoten. 12 mensen kregen de vloeistof in de ogen en moesten worden verzorgd. De lokale politie is een onderzoek gestart. De organisatie heeft voor de rest van het festival extra security ingeschakeld. Op het WK zeilen in Ierland heeft Emma Plasgaard een zilveren medaille behaald in de Ilka 6 klasse. Plasgaard kon in de afsluitende medaillerace de Amerikaanse Charlotte Rose niet meer inhalen. Voor Plasgaard is het haar eerste WK-zilver in haar carrière. Eerder werd ze wel al 2 keer wereldkampioen en pakte ze ook al 2 maal brons. De Spanjaard Mikel Landa heeft de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn landgenoot Enric Maas verdedigde met succes een rode leiderstrui en zal voor het eerst in zijn carrière een grote ronde winnen. Het verslag is van Olivier de Wilde.
3: De dagzege is dus voor thuisrijder Mikel Landa. Hij moest 11 jaar wachten op zijn tweede ritoverwinning in de Ronde van Spanje. Even leek onze landgenoot Ramses de Bruyne mee te doen voor de dagzege, maar hij moest lossen op de slotklim. De Bruyne is beste Belg op plek 3. Nog te vermelden is dat Wout van Aert zich met tussensprintpunten verzekerde van de puntentrui morgen op het eindpodium in Granada. En ook mogen we, zonder ongelukken morgen, met zekerheid zeggen dat Enric Mas zijn eerste Vuelta-eindzege zal pakken. Hij hield op de extreem zware slotklim stand tegen zijn concurrenten. Roglic en Gal blijven op het podium. Na 3 keer tweede in de Ronde van Spanje heeft de 31-jarige Spanjaard Mas nu wel zijn rode trui beet. Al zal deze Vuelta ook nog even blijven nazinderen als die waarin de grote topfavoriet Tadej Pogacar viel en in de rode trui moest opgeven na 8 ritten.
0: De Red Dragons, dat zijn onze nationale volleybalmannen, spelen op dit ogenblik op het EK tegen het gastland Finland. De eerste set was voor België. Finland won zo net de tweede set. Het staat dus 1-1 gelijk. En in het voetbal heeft Beveren met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Voor Beveren is het de tweede overwinning op een rij. Daardoor springt de nieuwkomer in de hoogste klasse over Sint-Truiden naar een voorlopige 8e plaats in de stand. Lando Norris heeft in zijn McLaren de polepositie veroverd voor de grote prijs Formule 1 van Spanje. De Britse wereldkampioen was op het gloednieuwe circuit in Madrid sneller dan WK-leider Kimi Antonelli in de Mercedes en de Red Bull Max Verstappen. De grote prijs wordt morgen om 4 uur gereden. Afwisselend opklaringen en wolken, maxima tot 23 graden. Morgen overwegend bewolkt met perioden van regen of buien, eventueel met onweer en temperaturen tot 21 graden. Maandag begint grijs met nevel, kans op motregen of een lokale bui en temperaturen tot 24 graden. We begonnen dit bulletin met een groot kindermisbruiksschandaal in Hongarije. Duizenden kinderen, soms heel jong, zijn de afgelopen jaren in Hongaarse jeugdinstellingen of weeshuizen mishandeld of misbruikt. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Op het driedaags festival Voodoo Village in Grimbergen, Vlaams-Brabant, zijn gisteravond minstens 2 mensen beroofd. Tijdens een incident waarbij de daders een irriterende spray in het rond hadden gespoten. 12 mensen kregen de vloeistof in de ogen en hadden verzorging nodig. De lokale politie is een onderzoek gestart. Voor de rest van het festival is extra security ingeschakeld. De Vlaamse Liberale Partij Anders is vandaag samengekomen in Brugge voor hun festival van ideeën. Voorzitter Frederik de Gucht zei er dat hij oppositie wil voeren tegen de regering De Wever. Maar hij reikt die regering ook de hand.
1: Als deze regering steun zoekt voor zijn begroting, die ons doet groeien, dan gaan we helpen. Wanneer dat ze die staatsmachine wil uitbreiden, om te bepalen wat u wel en niet mag doen, wat u wel en niet mag eten, wanneer u wel en niet mag drinken, wanneer u wel en niet mag dromen of ondernemen, dan maken ze gerust nog wat langer ruzie onder elkaar, want dan zal het zonder ons zijn.
0: Anders kampt met interne strubbelingen nadat voormalig partijvoorzitter Egbert Lagaard deze week opstapte als Vlaams fractieleider. Hij voelde zich naar eigen zeggen niet meer gesteund door de partijtop. Voorzitter De Gucht wil die strubbelingen achter zich laten. In het Zuid-Amerikaanse land Chili zijn bij een zware brand in een rusthuis 16 mensen om het leven gekomen. De brand brak gisteravond uit en raakte pas vanmorgen geblust. De slachtoffers zijn allemaal bewoners. 10 mensen konden gered worden en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de autoriteiten verbleven er 26 mensen. Er wordt nog onderzocht hoe de brand kon ontstaan. De Red Dragons, dat zijn onze nationale volleybalmannen, spelen op dit ogenblik op het EK tegen gastland Finland. Het staat er 2-1 voor de Finnen. België won de eerste set, maar daarna verloren onze landgenoten 2 sets op een rij. De 4e set loopt op zijn einde en het gaat momenteel gelijk op. In het voetbal is de wedstrijd tussen Westerlo en Standaar aan de gang. Bij het ingaan van de rust staat het er 1-0 voor Westerlo. Eerder vandaag won Beveren met 2-0 van Sint-Truiden. Voor Beveren is het de 2e overwinning op een rij. En daar was middenvelder Siebe de Waalen heel blij mee.
2: Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat we 3 punten hebben gehaald vandaag. En dat we gewoon onze goede flow proberen door te zetten. Vorige week gewonnen, deze week terug. Vooral thuis, als je nu kijkt met de supporters, is fantastisch. Fantastisch gevoel.
0: Dankzij deze zege springt de nieuwkomer in de hoogste klasse over Sint-Truiden naar een voorlopige 8e plaats in de stand. Afwisselend opklaringen en wolken, maxima tot 23 graden. Morgen overwegend bewolkt met periodes van regen of buien. Eventueel met onweer en temperaturen tot 21 graden. Maandag begint grijs met nevel, kans op motregen of een lokale bui. En temperaturen tot 24 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.

0: hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De politie is een onderzoek gestart na een incident met een irriterende spray op Voodoo Village in Grimbergen in Vlaams-Brabant. Gisteravond zijn daar zeker 2 mensen beroofd tijdens een incident waarbij de daders met een irriterende spray in het rond spoten. 12 mensen kregen de vloeistof in de ogen en moesten verzorgd worden. De organisatie van het festival heeft voor de rest van het festival extra security ingeschakeld. De Vlaamse Liberale Partij Anders is vandaag samengekomen in Brugge voor hun festival van ideeën. Voorzitter Frederik de Gucht zei dat hij oppositie wil voeren tegen de regering De Wever, maar hij reikt de regering ook de hand.
1: Als deze regering steun zoekt voor zijn begroting, die ons doet groeien, dan gaan we helpen. Wanneer dat ze die staatsmachine wil uitbreiden, om te bepalen wat u wel en niet mag doen, wat u wel en niet mag eten, wanneer u wel en niet mag drinken, wanneer u wel en niet mag dromen of ondernemen, dan maken ze gerust nog wat langer ruzie onder elkaar, want dan zal het zonder ons zijn.
0: Zo'n 1900 cafés in Vlaanderen vragen vandaag aandacht voor hun sector met de allereerste cafédag. Het aantal cafés daalt al jaren. Met de actie willen ze daar aandacht voor vragen, want cafés hebben een belangrijke rol als ontmoetingsplaats, klinkt het. We mogen trots zijn op onze cafécultuur, maar de horeca is wel duur geworden, zegt Gens nachtburgemeester Edmond Kokuit.
2: Het nachtleven is ijzersterk hier in ons land. De bruine cafés. Op café gaan is niet meer zo goedkoop gelijk in tijd. Op restaurant gaan ook niet meer. Dat is een van de grote problemen.
0: Op het EK volleybal voor mannen hebben de Red Dragons hun 2e groepswedstrijd verloren tegen gastland Finland. In een spannende 5-setter verloren onze nationale volleybalmannen de beslissende tiebreak met 10-15. Maandag speelt ons land zijn 3e groepswedstrijd tegen Estland. In het voetbal is de wedstrijd tussen Westerlo en Standaard aan de gang. Met nog enkele minuten te spelen staat het er 3-2 voor Westerlo. En zeilster Emma Plasgaard is blij met haar zilvermedaille op het WK zeilen in Ierland. Ze was de op 1 na beste in de Ilka 6 klasse. Plasgaard kon in de afsluitende medaillerace de Amerikaanse Charlotte Rose niet meer inhalen, maar toch was ze tevreden.
3: Ik ben zeker heel blij met het resultaat. Ik denk, als je een WK-medaille kan pakken, dat is altijd gewoon super goed. Ben ik een klein beetje ontgoocheld? Natuurlijk, ja. Het tweede is, zoals sommige mensen zullen zeggen, de eerste loser. Maar ik denk dat de Amerikaanse die gewonnen heeft, ook wel echt de betere week gezeild heeft. En ik was niet de beste. Dus voilà, ik mag naar huis met een zilveren medaille, wat toch ook super mooi is.
0: Plasgaard werd eerder al 2 keer wereldkampioen en ze pakte ook al 2 keer het brons. Vanavond en vannacht bewolkt, met vooral in het noorden kans op wat regen. De minima liggen tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien die kunnen intens zijn, mogelijk ook met onweer. En maximaal tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Op een airshow in Hechtel-Exer in Limburg is vanavond brand uitgebroken. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vliegen heeft vuur gevat door vuurwerk. Organisator Jury Mombers legt uit wat er is gebeurd.
1: Op de airshow hebben we tussen 8 en 9 een avondprogramma waarbij er pyrotechnics worden gebruikt, dus vuurwerk dat ook vanaf de vliegtuigen wordt afgeschoten. En daarbij is er brand ontstaan in de vliegzone, in de displayzone, zoals we zeggen. Dat is weg van het publiek en de brandweer is momenteel bezig om in die zone de brand onder controle proberen te krijgen.
0: Het evenement is stilgelegd. Het is nog onduidelijk of het morgen kan hervatten. Bij een uitslaande brand in een rijwoning in Wustwezel in het noorden van de provincie Antwerpen zijn 3 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet geweten hoe ze eraan toe zijn. Het vuur is intussen wel onder controle. Rond deze tijd maakte Canadese superster Céline Dion haar lang verwachte comeback in Parijs met een reeks van 26 concerten. Dion moest enkele jaren geleden haar zangcarrière pauzeren door ernstige gezondheidsproblemen. De fans in Parijs komen van overal en ze kunnen niet wachten om Dion opnieuw te zien optreden. Het is misschien onze enige kans, zeggen ce.
2: Un rêve. Pleurer.
3: Voir Céline.
2: Voir Céline chanter.
3: C'est peut-être une dernière chance qu'on ait de la voir. Donc
4: Mijn dochter is vernoemd naar haar. Ik ben super fan. Helemaal vanuit Groningen zijn we naar Parijs.
5: We all came from New York. As soon as we heard she was performing, we said we will go there.
6: She wouldn't do it unless she knows that she could do it. She's ready.
0: Fans hebben er dus vertrouwen in dat Dion het zal aankunnen. Op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun tweede groepswedstrijd verloren van gastland Finland. In een spannende vijfzetter verloren de Red Dragons de beslissende tiebreak met 10-15. Maandag volgt de derde groepswedstrijd tegen Estland. In het voetbal heeft Westerlo met 4-2 gewonnen van Standaard. Voor Westerlo is het de tweede zegen op een rij. Ook Westerlo-verdediger Amando Lapage kon scoren.
7: Heel blij. Ik denk als verdediger dat ik niet

0: in de straten van Parijs, vertelt collega Gianni Palink die daar is.
1: Het metrostation hier vlakbij is tijdelijk herdoopt tot de metrostation Céline. Je hebt die taferelen aan haar hotel. Ja, ze wordt hier op handen gedragen. Haar naam wordt gescandeerd. Haar liedjes worden gezongen. Het is inderdaad Céline Dion gekte hier. Fans hebben hier soms, en ze zijn met vele duizenden de fans. Ja, sommigen hebben honderden euro's neergeteld voor tickets. En ze komen van overal in de wereld.
0: De film Woman Unknown van de Deens-Egyptische regisseur May El Touki heeft de Gouden Leeuw gekregen op het filmfestival van Venetië. Dat is de hoofdprijs daar. De film gaat over een dienstbode die een geheim uit de Tweede Wereldoorlog verbergt. Een rol voor de Deense actrice Mathilde Arcel, die daarvoor ook de prijs voor beste actrice kreeg. De prijs voor beste acteur ging naar de Amerikaanse acteur John Malkovich voor zijn rol van cynische CIA-agent in Wild Horse 9. In het voetbal worden op dit moment twee wedstrijden gespeeld. Ruim een half uur voor affluiten staat Union 2-0 voor tegen Lommel. In Oud-Heverlee-Leuven tegen Cercle Brugge staat het 1-0 voor OHL. En eerder vanavond heeft Westerlo met 4-2 gewonnen van Standaar. Een van de doelpunten voor Westerlo was van verdediger Amando Lapage.
2: Heel blij. Ik denk als verdediger dat ik niet vaak scoort. Dus als je de ploeg kunt helpen met mijn doelpuntje mee te pikken, dat zeker mooi is. En ook al kwamen ze terug op 2-2, denk je dat we hebben getoond dat we één ploeg zijn. En dat we ook als het moeilijk is kunnen vechten en kunnen knokken. Dat is ook de enige reden dat we terugkomen vandaag. En ik denk dat we als ploeg een hele sterke en volwassen wedstrijd hebben gespeeld.
0: Op het Europees kampioenschap 3-3 basketbal in Antwerpen hebben onze Belgische mannen hun tweede groepswedstrijd verloren met 21-16 tegen het nummer 1 van de wereld, Servië. De Belgian Lions waren al zeker van een plaats in de kwartfinale dankzij hun zege tegen Zwitserland eerder vandaag. Die kwartfinale is morgen tegen wereldkampioen Letland. En de Belgische hockeymannen hebben hun tweede groepswedstrijd op het EK verloren van gastland Finland. Maandag volgt alweer de derde groepswedstrijd tegen Estland. Vannacht bewolkt met vooral in het noorden kans op wat regen, minima tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien. Die kunnen intens zijn, mogelijk ook met onweer en maximaal tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. In Hechtel Exel in Limburg heeft het vanavond kort gebrand tijdens de grootste vliegshow van ons land. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vliegen en waar geen toeschouwers staan, was in brand gevlogen door vuurwerk. Dat vuurwerk was door vliegtuigen afgeschoten tijdens de show. Er waren een drietal brandhaarden, maar de brandweer had die snel onder controle. Niemand raakte gewond. Volgens de organisatie was er toestemming om vuurwerk te gebruiken bij de show, zegt Juri Moppers.
1: Dat soort activiteiten worden altijd gecoördineerd met de overheden. Daar wordt grondig over afgestemd. Dan wordt ook gekeken met de nodige diensten en brandweerautoriteiten of het inderdaad verantwoord is om zulk een evenement te doen. Die afspraken hebben en die controles hebben we gedaan. En daar hebben we ook een groen licht voor gekregen om de show te voeren zoals we die gevoerd hebben.
0: De vliegshow werd wel stilgelegd, de droneshow kon wel doorgaan. In New York wordt vannacht de finale van de US Open in het tennis gespeeld tussen de Russin Arina Sabalenka en de Kazachse Elena Rybakina. Een duel tussen de nummers 1 en 2 van de wereld is dat. Glenn Martens, jij volgt de wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
2: Wel voorlopig uitstekende situatie voor Arina Sabalenka niet, maar wel voor Jelena Rybakina, want die heeft de openingsset gewonnen met 6-4 tegen Sabalenka. Ze is gewoon de betere speelster. Ze slaagt erin om haar fouten onder controle te houden. Die voorhand van Rybakina, die service, die draait uitstekend. En daardoor staat Sabalenka telkens zeer snel onder druk bij 2-1. Had ze al een breekkans kunnen wegwerken, Sabalenka, dat lukte in haar volgende spelletje niet meer. En toen was er de break voor de Kazakse. Die hield ze overeind en dan is er net bij haar tweede setpunt het goede en 6-4 voor Rybakina.
0: Dankjewel, Glenn. En in het voetbal heeft Union in eigen huis met 5-0 gewonnen van promovendus Lommel. Een verslag van Bert Sterks.
3: Het werd een makkelijke zege voor Union dat Lommel meteen bij de keel greep en al na 7 minuten 2-0 voorstond. Seneli en Mofokeng scoorden 2 keer op aangeven van Bjondic. En de thuisploeg kreeg nog een aantal kansen om vaker te scoren, maar liet dat na. Het ging allemaal wat te snel voor Lommel dat pas weer werk bood toen bij Union de focus en scherpte wat verminderde. Kort na de rust vergat Konadu de Limburgers weer in de match te trappen. Het zijn voor vervangingen. Urtefan maakte de 3-0 meteen aan zijn invalbeurt. En een andere invaller, Floruc, scoorde in het slot nog 2 keer 5-0. 4e overwinning op een rij voor Union en 14 keer gescoord in die 4 wedstrijden. De Brusselaars zagen aanvoerder McAllister wel uitvallen met een blessure.
0: Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden vanavond 1-1 gelijk. Leuven leek lang op weg naar de overwinning, maar in de toegevoegde tijd maakte Cercle nog gelijk via een strafschop. Leuven pakt wel zijn eerste punt dit seizoen. Vannacht bewolkt met vooral in het noorden kans op wat regen. De minima liggen tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien die intens kunnen zijn. Mogelijk ook met onweer en maximaal tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1. Here we go. Are you ready? Vice Family.

Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits. www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: Het is middernacht, goeienacht, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Voor de tweede avond op een reis is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond was de drone te zien van op de toren en vandaag werd die ook digitaal geregistreerd. Uit voorzorg werd het vliegverkeer in beide gevallen kort onderbroken. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drone het precies ging of waar ze vandaan kwamen. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. De Canadese superster Celine Dion heeft vanavond haar lang verwachte comeback gemaakt in Parijs. Ze gaf er haar eerste van 26 concerten. Enkele jaren geleden moest ze haar zangcarrière op pauze zetten door ernstige gezondheidsproblemen. Twee jaar geleden trad ze wel al op tijdens de Olympische Spelen in Parijs. En nu is ze dus helemaal terug. Ook collega Gianni Palink is in Parijs. Hij vertelt wat hij opvangt over het concert.
1: Maar om te beginnen is haar optreden met 3 kwartier vertraging begonnen. Het is niet duidelijk waardoor. Nu voor alle duidelijkheid, wij mochten de zaal niet binnen, maar we hebben wel veel indrukken vanuit de zaal gekregen via mensen die wel binnen waren en ook binnen alle Franse kranten hadden een liveblog. En ja, daaruit bleek toch wel de emotie die er was, zowel bij het publiek als bij Celine Dion zelf. Tranen na haar eerste liedje.
0: In New York wordt de finale van de US Open in het tennis gespeeld tussen de Russin Arina Sabalenka en de Kazachse Elena Rybakina. Een duel tussen de nummers 1 en 2 van de wereld is dat. Glenn Martens, jij volgt de wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
2: Ja, dat is zoals verwacht een bijzonder spannende finale. We gaan zo meteen beginnen aan de derde en beslissende set. De eerste ging met 6-4 naar Rybakina. Daarom was de Kazachse ook duidelijk te sterk, dominant op de eigen service en met zeer agressieve returns bracht ze Sabalenka voortdurend in tijdsnood. In set 2 lange tijd gelijk opgaat, maar op het einde met iets meer variatie kroop Sabalenka toch onder de huid van Sabalenka. Bij 5-6 kreeg ze dan een derde keer een setpunt en dat was het goede. Ze ging door die service van Rybakina goed voor 7-5 setwins. En zo krijgen we, net als in Australië, een derde en beslissende set tussen Sabalenka en Rybakina. Sabalenka kan voor de derde keer winnen in New York. Rybakina kan haar eerste titel pakken.
0: Dankjewel, Glenn. In het voetbal heeft Union thuis met 5-0 gewonnen van promovendus Lommel. Een verslag van Bert Sterks.
3: Het werd een makkelijke zege voor Union dat Lommel meteen bij de keel greep en al na 7 minuten 2-0 voorstond. Seneli en Mofokeng scoorden 2 keer op aangeven van Bjondic. En de thuisploeg kreeg nog een aantal kansen om vaker te scoren, maar liet dat na. Het ging allemaal wat te snel voor Lommel dat pas weer werk bood toen bij Union de focus en scherpte wat verminderde. Kort na de rust vergat Konadu de Limburgers weer in de match te trappen. Het zijn voor vervangingen. Urtefan maakte de 3-0 meteen na zijn invalbeurt. En een andere invaller, Floruc, scoorde in het slot nog 2 keer 5-0. 4e overwinning op een rij voor Union en 14 keer gescoord in die 4 wedstrijden. De Brusselaars zagen aanvoerder McAllister wel uitvallen met een blessure.
0: En Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden vanavond 1-1 gelijk. Leuven leek lang op weg naar de overwinning, maar in de toegevoegde tijd maakte Cercle nog gelijk via een strafschop. Leuven pakt wel zijn eerste punt dit seizoen. En op het Europees kampioenschap 3-3 basketbal in Antwerpen hebben onze Belgische mannen hun 2e groepswedstrijd verloren met 21-16 tegen het nummer 1 van de wereld Servië. De Belgian Lions waren al zeker van een plaats in de kwartfinale, die is morgen tegen wereldkampioen Letland. Vannacht bewolkt met vooral in het noorden kans op wat regen. De minima liggen tussen 15 en 18 graden. Morgen veel wolken met perioden van regen of buien. En die kunnen ook intens zijn, mogelijk met onweer. De maxima die gaan tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Meinens. Voor de tweede avond op rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond was de drone te zien van op de toren. Vandaag werd die drone ook digitaal geregistreerd. Uit voorzorg werd het vliegverkeer in beide gevallen kort onderbroken. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drones het precies ging of waar ze vandaan kwamen. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. De Zweden mogen straks naar de stembus voor de parlementsverkiezingen daar. Op dit moment wordt Zweden geleid door de centrumrechtse premier Ulf Kristersson, die een minderheidsregering vormt met gedoogsteun van radicaal rechts. Maar de verkiezingen lijken een spannende strijd te worden tussen links en rechts. De linkse oppositie heeft een lichte voorsprong in de peilingen, maar ook de radicaal rechtse partij doet het erg goed. De huidige rechtse premier heeft ook al gezegd dat hij hen in de coalitie zal opnemen als ze samen een meerderheid kunnen halen. Elena Rybakina heeft zo net de finale van de US Open bij de vrouwen gewonnen. En dan zijn we bij het tennis. De Kazachse versloeg het nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka. Een verslag krijg je van Glenn Martens.
1: Elena Rybakina raakte tot dit jaar nooit verder dan de vierde ronde in New York, maar begon wel uitstekend aan haar eerste US Open finale. Ze was dominant op haar eigen opslag en bracht Sabalenka met agressieve returns voortdurend in tijdsnood. Een vroege break volstond voor 6-4 setwinst. Sabalenka won de US Open de voorbije 2 jaar en probeerde met meer variatie in haar spel het ritme van haar tegenstander te breken. Dat loonde, want set 2 ging met 7-5 naar de Wit-Russische. In een derde en beslissende set kon Sabalenka dat hoge niveau niet volhouden. Ze maakte opnieuw meer fouten en moest haar opslag 2 keer inleveren. Bij 5-2 en na bijna 2,5 uur spelen verzilverde Rybakina haar tweede wedstrijdpunt met